0: onpartijdig. Het is met onpartijdig.
1: Three one plus seven booking is coming in, sir.